24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd.

Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd.

Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd.

Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte $165 miljard. Het weer, tijd in bewolking, wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, vakkons en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte 165 miljard.

Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne en aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leen was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, vakgons en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada.

Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of drie een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:00 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada.

Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of drie een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guayana.

Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leen was er vannacht rond 1:00 een steekincident waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan.

Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N256 Goes-Zierikzee bij de Zeelandbrug en daardoor is die weg nu helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is de N256 Zierikzee-Goes dicht bij de Zeelandbrug, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaan nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Je hoorde de Airplay track voor deze week hier op Streken op de Beverlanden. Goedemiddag, welkom bij de Kettingreactie. En wil je weten wat voor nieuwe Airplay track we vanaf morgen draaien? Kijk dan even op onze Facebook pagina. Kom er al bijna niet uit. Saskia, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Wat hebben we vandaag allemaal in de show?
1: Nou Henk, dat ga ik vertellen. We hebben natuurlijk het streeknieuws. Ik ga je updaten over wat er allemaal gebeurde op deze dag, deze 5e juli. Natuurlijk, wie zijn de jaren vandaag? En later in de show gaan we praten met Soraya de Bakker. En die ken je natuurlijk als één van de trouwambtenaren uit de televisieserie Married at First Sight. Ze komt naar Zeeland toe en ze gaat straks meer over vertellen hier in de Kettingreactie.

Dames en heren, wij hebben hem. En jij mag ervan meegenieten. Henk Ketting. De Kettingreactie.

De mannen met baren, ZZ Top en Viva Las Vegas. 5 juli. Hoi, leuk dat je erbij bent. Ik ben Saskia en ik ga je vertellen wat er allemaal in het nieuws was op deze dag en wie die jarig zijn. In 2025 stond Ozzy Osbourne samen met de originele bezetting van Black Sabbath voor het allerlaatste keer op het podium. In Villa Park in Birmingham namen zo'n 40.000 fans afscheid van de legendarische band. En in 2023 trok een zeer zware zomerstorm, Polly, over Nederland. Met windstoten tot 146 km per uur behoorde Polly volgens het KNMI tot de 10 zwaarste zomerstormen sinds 1970. Een omvallende boom kostte aan één persoon het leven. En in 1981 werd de allereerste editie van Parkpop georganiseerd. Met optredens voor onder andere Grupo Sportivo trok het festival 35.000 bezoekers. En wie zijn de jaren vandaag? Robbie van der Graaf van de Bankzitters is jarig. Ook shorttracker Shinkje Knecht. En die ook jarig is, en daar doe ik Henke plezier mee, Huey Lewis van Huey Lewis and the News.

ook even met je over wil hebben is de Zomerse 50, want hij komt er weer aan. 19 juli gaan we hem uitzenden. En tot 7 juli heb jij nog de tijd om jouw platen door te geven voor de lijst der lijsten, de Zomerse 50. Doe dat via info@streekomroeptebeveland.nl. Zoek 3 van jouw favoriete zomerhits uit en je hoort ze terug 19 juli hier op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Verder is de N256 Zierikzee-Goes dicht bij de Zeelandbrug door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Streeknieuws met Saskia, streekomroep De Beverlanden.
1: Goed nieuws voor fietsers en wandelaars, want het fietsvoetveer tussen Wolvaarsdijk en Kortgene gaat vanaf vandaag weer varen. De veerdienst blijft in de vaart tot en met vrijdag 28 augustus. Inwoners en toeristen kunnen gebruik maken van de verbinding op dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag. De overtocht wordt verzorgd door Rederij Dinnik. Wie een tochtje over vis mee wil maken, kan op de website van de rederij terecht voor de actuele vertrektijden.

Bruno Mars. En Lady Gaga, Die With A Smile op Streekomroep de Beverlanden. Goed nieuws voor liefhebbers van Zeeuwse mosselen. En ik ben er één van. Het mosselseizoen is dit jaar extra vroeg begonnen. De eerste bodemcultuurmosselen zijn al half juni uit de Oosterschelde gehaald. En volgens de kwekers zijn ze van uitstekende kwaliteit. Na twee lastige seizoenen zijn de verwachtingen bovendien een stuk beter. De mosselen zijn mooi gevuld en de oogst lijkt groter uit te vallen. En dat is goed nieuws voor de kwekers, de horeca en natuurlijk voor ons, de consument. Ook Jos TKT van de Molen Mosselkwekerij in Ierske ziet dat de mosselen uitzonderlijk vroeg in topvorm zijn. Normaal staat de juni nog in het teken van onderhoud, maar dit jaar kon de oogst al beginnen. De vroege start lijkt inmiddels een trend te worden. Ook vorig jaar begon het seizoen eerder dan gebruikelijk. En volgens de kwekers zorgt het onder meer gunstige groeiomstandigheden en een goede aanvoer van jonge mosselen voor optimisme over de rest van het seizoen. En dan ben ik heel benieuwd hoe jij je mosselen maakt. Doe je dat in wijn, water of misschien wel net zoals de Belgen, in bier?

0: komt eraan. En jouw drie favoriete zomerhits zouden er zomaar in kunnen staan. Stuur ze door naar info@streekomroeptebeverlanden.nl en hoor ze terug 19 juli op Streekomroep de Beverlanden.
1: Alleen jouw favoriete zomerhits. Je hoort ze in de Zomerse 50.

The Swing Out Sister, I'm the Same Girl. Op je radio, Streekomroep de Beveland, de luisteraar. Zometeen na 1 uur zijn we bij je terug. Met Soraya de Bakker. Je kent haar als trouwambtenaar bij Married at First Sight. Zometeen ga ik even met haar praten, want ze heeft een theatershow. En die theatershow gaat ook goed aandoen. Nou, meer erover hoor je zometeen na het nieuws van 1 uur. Tot aan het nieuws van 1 uur hoor je nog onder andere Wham! And Everything She Wants.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan.

Het weer, vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Afrit Kerkdriel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

0: Iedereen kent hem misschien wel van gezicht, want ze komt regelmatig voorbij op televisie. Nou ja, regelmatig, tijdens seizoenen dan, van Married at First Sight. Ik heb het over Soraya de Bakker. Soraya, hoi.
1: Hi.
0: Maar wat heel weinig mensen weten, is dat je eigenlijk van oorsprong een actrice bent.
1: Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, ik heb ooit gestudeerd aan de theateracademie. Dat is eigenlijk mijn studie geweest.
0: Ja, ik wist het ook niet. Ik zag je laatste keer voorbij komen in een commercial. Heel toevallig.
1: Ja.
0: En toen zat ik op je website te kijken. Toen zag ik nog wat dingen voorbij komen wat je had gedaan. En toen dacht ik van, dat gezicht komt me wel bekend voor. Je hebt ook in goede tijden, slechte tijden gezeten.
1: Oh, heel lang geleden. Echt een inie-mini rolletje, ja. Dank je wel. Ja.
0: En je zegt het zelf, hè? Lang geleden, hè? Dus ik bedoel...
1: Het is wel waar. Nee, het is wel echt waar. Het is inderdaad echt lang geleden.
0: Ja. Maar dan heb ik toch... kwam bij mij heel snel de vraag op. Ben je nou gecast omdat je actrice bent of dat je een babs bent?
1: Nee, wel echt omdat ik een babs ben. Omdat de huwelijken in The Married zijn natuurlijk gewoon echte officiële huwelijken. Dus daar is dan ook een babs voor bij nodig. Ik heb wel ooit een keer begrepen dat ze, toen ze op zoek waren en mij tegenkwamen op het internet, dat ze wel hebben gedacht, oké, dat zou misschien dan mee kunnen helpen dat ze wel wat televisieervaring heeft en niet voor het eerst voor een camera staat.
0: Nee,
1: dus het was wel een win-win daarin.
0: Ja, want je bent niet verlegen voor een camera, want je bent ook al gewend om voor hele grote groepen mensen op te treden, want je doet ook presentaties.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, dat doe ik ook echt al heel lang. Ja,
0: ik heb je goed bestudeerd, hè, dat hoor je.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik ben onder indruk.
0: Ja, dank je. Zometeen gaan we het hebben over je theatertour. Want ja, dat heeft allemaal te maken met je babswerkzaamheden. Maar ik ga eerst even een plaatje van je draaien die je zelf hebt uitgezocht.
2: Hey. Mis niks. Volg de Kettingreactie ook op de socials.

0: Soraya de Bakker, we kennen er allemaal van gezicht. We kennen er al misschien allemaal van stem. En misschien valt bij de meeste mensen nu geen kwartje. Maar als ik zeg dat ze trouwambtenaar is bij Married at First Sight, gaat er misschien bij de meeste mensen wel een lichtje branden. Soraya, hoe lang doe je dat nou al bij Married at First Sight?
1: Ik heb, even kijken, 4 seizoenen meegedaan.
0: Ja. Hoe ben je erbij gekomen? Ja. Hoe hebben ze je gebeld van, hey Soraya, wil je meedoen?
1: Ja, ze zaten ineens in mijn mailbox. Ik had een mailtje van ze. Of ik het inderdaad leuk zou vinden om als trouwambtenaar mee te gaan doen naar Married at First Sight.
0: Ik vind jou ook een hele originele trouwambtenaar. Als ik zou gaan trouwen, zou ik jou heel graag op mijn bruiloft hebben.
1: Oh, is dat zo? Vertel, waarom?
0: Nou, ik vind jou spontaan. Ik vind jou een heel vrolijk gezicht hebben. Ik vind dat je goed bent ingelezen op de mensen die tegenover je zitten. Ik denk dat het juist het allerbelangrijkste is van een trouwambtenaar. Dat je weet wie er tegenover je zit.
1: Ja, en ik denk ook dat dat ook wel te maken heeft met mijn theaterachtergrond. Dat ik zeg het ook wel tegen mijn bruidsparen. Ik zie jullie gasten altijd iets meer als publiek dan echt gasten. Want ik vind gasten, ja, dat zijn een soort... Ja, echte toeschouwers of zo, die zitten er. Die zijn er, die zijn uitgenodigd en die moeten daar soort van zijn. Maar publiek, dat zijn mensen die echt naar iets komen kijken. En die dus ook eigenlijk soort meegenomen moeten worden, vind ik, in het verhaal. Dat het ook voor men dan leuk is om naar te kijken en naar te luisteren. Ja. En niet een soort, ja, wat ik wel zeg, een soort vierde wand... die er dan tussen zit en waar ik maar gewoon dingen tegenaan smijt en überhaupt niet eens kijken of het bij mensen aankomt. Dat kan ik niet.
0: Nee. Je geeft ook trainingen voor trouwambtenaren en zo.
1: Ja.
0: Daar heb ik toch een belangrijke vraag. Wat vind jij nou het meeste tenenkrommend bij een aantal trouwambtenaren?
1: waar ik heel, heel, heel, heel erg jeuk van krijg, is als het om de trouwambtenaar gaat. Als de trouwambtenaar zichzelf ook wel heel erg fantastisch en leuk vindt en het gaat vooral daarover, ja, dan kan ik echt heel slecht tegen. Want het gaat, ja, dat zeg ik ook altijd in mijn training, het gaat totaal niet over jou. Je hebt een onderwerp, dat is dat bruidspaar. En zij horen gewoon in het middelpunt van de belangstelling te staan. En jij mag het verhaal vertellen. En dat moet je zeker op een bepaalde manier doen, dat je op de voorgrond treedt. Maar het gaat niet over jou. Dus ik krijg daar altijd heel jeuk van. En Babsen natuurlijk, die zeker niet om collega's af te vallen, maar die nog wel eens namelijk verkeerd kunnen zeggen of een beetje een suffig verhaal van hebben gemaakt. Ja, die mensen gaan trouwen. Het is een van de mooiste dagen uit hun leven. Dat moet je wel altijd denken in je achterhoofd houden.
0: Heb jij wel eens gehad dat je bij mensen zat dat je zei van... Nou, beste mensen, lief dat jullie mij hebben gevraagd, maar ik voel de klik niet.
1: Nee, heel eerlijk heb ik dat echt nog nooit gehad. Ik denk ook wel dat de bruidsparen komen natuurlijk ook wel op mij af. Die zich ook ergens aangesproken voelen bij mij. Maar nee, ik heb nog nooit een stel gehad waarvan ik dacht, nou, wat moet ik hiermee? Nee, er zit altijd wel iets moois in en altijd wel een mooi verhaal of grappig of leuk. Ik probeer daar eigenlijk altijd wel op aan te sluiten.
0: Ja. Trouw jij in heel Nederland? Want mag dat trouwens als bab zijnde?
1: Ja, zeker. Ja, je moet wel als bab zijnde aangesloten zijn bij een gemeente. Daardoor ben je dan zogeheten benoemd en beëdigd. Dus dat ben ik. En daardoor mag ik het heel Nederland inderdaad mensen trouwen. Ja, dus dan ben ik de gast in andere gemeenten. Ja.
0: Over gast gesproken in andere gemeenten. Jij hebt een theatervoorstelling in elkaar geflanst.
1: Ja.
0: Over dat hele trouwgebeuren.
1: Nou, inderdaad. Ja.
0: Hoe ben je daarop gekomen?
1: Omdat ik zelf een keertje in het theater zat. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zat in dat theater en die voorstelling die was nog niet begonnen. Het kwam ineens. Ineens viel het kwartje en dacht ik, oh daar moet een voorstelling over. Weet je, er is veel veranderd in trouwland in best een korte tijd. Vroeger moest er getrouwd worden, om het even zo te zeggen. Tegenwoordig hoeft het eigenlijk niet meer. Ik bedoel, mensen kunnen gewoon met elkaar samenleven, een huis kopen, kinderen krijgen en maatschappelijk gewoon door het leven gaan. Het is allemaal oké om dat zonder huwelijk te doen. Maar daardoor is trouwen veel meer vanuit een andere invalshoek eigenlijk gekomen. Dus mensen doen dat nu veel meer vanuit voor de leuk, om het even oneerbiedig te zeggen. Omdat ze het willen en voor de liefde. En daardoor is er zoveel meer mogelijk ook in heel trouwland. Dat er nogal veel op je af kan komen. Dus ik dacht, misschien is het ook wel handig om wat tips en tricks en zo te geven. En wat do's en don'ts en wat verhalen en dat soort dingen, ja.
0: In een van die verhalen las ik dat je het ook over horrorhuwelijken hebt.
1: Oh, jij bent inderdaad heel goed ingelezen. Nou, kijk, er zijn, ik denk, een paar prioriteiten die je moet stellen. En dat je die een beetje goed op orde moet hebben. En ik denk, als die niet helemaal goed op orde zijn, ja, dan kunnen er soms nog wel eens wat verkeerde keuzes gemaakt worden. En dat zou zonde zijn.
0: Ja. In jouw theatervoorstelling, sta je alleen op het podium?
1: Ja.
0: En doe je dan typetjes? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, er komt wel van alles en nog wat komt er voorbij. Ja, ik heb natuurlijk wel een theaterachtergrond. Dus ik ga wel los, om het zo te zeggen.
0: Ja?
1: Er komt wel van alles.
0: Maar ik ga ervan uit dat het dan, als ik jou ook op Instagram zie en dat soort dingen meer. Je bent een vrolijk persoon, je lacht veel, je hebt plezier in het leven, zo kom je op mij over. Is dat ook je theatervoorstelling?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja hoor, ik heb het wel eens, iemand die zei wel eens een keer, het lijkt me allemaal zo vreselijk, zo unicorns en regenbogen en zuurstokken. Toen zei ik, och, als mensen dat willen, vind ik het helemaal prima. Het is toch hartstikke, ik bedoel, fijn toch? Lekker positiviteit en vrolijkheid. Dat is ook het huwelijk. Het is voor de leuk. Dus ik vind alles wat je daarmee doet, moet ook voor de leuk zijn.
0: Dus eigenlijk komt erop neer dat je altijd naar een leuk feestje gaat.
1: Eigenlijk wel. Ja, ik heb een heel leuk leven. Ja.
0: Ja. Heb je ook een auto met chauffeur?
1: 9 van de 10 keer hoor. 9 van de 10 keer. Natuurlijk zitten er, je hebt te maken met mensen. Dus er zitten ook soms hele, ja, komen natuurlijk alle dingen uit het leven komt aan bod. Maar 9 van de 10 keer is het inderdaad vrolijk en blij.
0: Ja. Heb je ook een auto met chauffeur dan?
1: Och, nog niet. Zou toch heerlijk zijn?
0: Ja, want ik denk een feestje, lekker drankje, een beetje eten, een beetje dansen.
1: Ja, precies, op die manier. Zo erg is het ook weer niet. Nee, vaak blijf ik nog wel even bij de bol even meeproosten. En dat is 9 van de 10 keer pakken dan de alcoholvrije champagne. En een heel klein stukje taart. Oh, want anders is het veel te veel. En dan ga ik alweer richting huis.
0: Ja. De mensen die komen, hoe lang is het optreden?
1: Goeie vraag. Ik denk dat die zo tussen, wat is het, rond de anderhalf uur. Het is in ieder geval wat avondvullend, zoals we dat dan leuk benoemen. Hè. Ja. Dus, ik denk rond de anderhalf uur, twee uur, iets. Maar in ieder geval met pauze.
0: En denk je, ja, dat de mensen zich herkennen, als ze tenminste al getrouwd zijn?
1: Ik denk dat eigenlijk iedereen zich er wel in kan herkennen. Want ik zeg ook wel eens, volgens mij is het ook echt, als je niks met trouwen hebt, is het volgens mij nog steeds heel leuk om naar te komen kijken.
0: Ja.
1: Omdat het gaat ook over gewoon het leven en de liefde. Dus het is niet alleen voor mensen die op het punt staan om te gaan trouwen of al getrouwd zijn. Het is ook zeker voor vrijgezellen of mensen die daar helemaal niks mee hebben.
0: Nee. Even nog een vraag terug naar de Married at First Sight. Al die mensen die je getrouwd hebt, hè? Ja. Heb jij daar nog contact mee?
1: Ja, zeker. Ja, bij Married is dat is best wel een leuke, ja, bijna familieachtig kan je dat wel noemen. Ieder jaar hebben we ook een reunie met z'n allen. En dan komen we weer met z'n allen bij elkaar om weer eens even te kijken hoe het gaat. En alle weer verhalen te delen en dat soort dingen. Dus zeker blijft er contact.
0: Want ik zie inderdaad wel eens af en toe voorbij komen dat je met de twee boys uit het laatste seizoen erg close bent.
1: Ja. Ja, ik ben zeker een keer natuurlijk bij Do een keer in de winkel geweest. En hebben we wel eens lekker met elkaar gegeten en afleveringen gekeken. Dat hebben we wel een keer gedaan. Ja.
0: Nou, Soraya, je bent binnenkort in de regio te zien in het theater. Mensen kunnen nu al kaarten kopen.
1: Ja, zeker. Doe dat ook vooral. Wordt echt leuk.
0: De voorstelling Help, ik ga trouwen is te zien op 30 januari 2027 in Theater de Mythe. Kaarten zijn nu al te kopen in de voorverkoop.
2: Waar je ook bent, wat je ook doet. Feel Good Radio. Henk Ketting. De Kettingreactie.

0: Streeknieuws met Saskia, streekomroep De Beverlanden.
1: De toekomst van Theater De Mythe in Goes staat mogelijk voor een grote verandering. De gemeente heeft de huurovereenkomst met de huidige exploitant per 1 juli 2027 opgezegd. Dat betekent niet automatisch dat de familie Lievens, die het theater al sinds 2011 runt, moet vertrekken. Wel is de gemeente door Europese regels en recente rechtspraak verplicht om de exploitatie openbaar aan te besteden. Volgens de gemeente gaat het om een overeenkomst met een waarde van meer dan 5,4 miljoen euro. En daar moeten ook andere geïnteresseerde partijen de kans krijgen om de theater te exploiteren. De huidige exploitant mag overigens gewoon meedoen aan die aanbesteding. Wie De Mythe vanaf de zomer 2027 gaat beheren, dat is dus niet bekend. De gemeente verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te geven over deze aanbestemmingsprocedure.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Er zat een auto met pech. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot

Rossella scoorde in de jaren 90 drie grote hits. En dit was er een van Faith in the Power of Love op streek op Roep de Beverlanden. En dit is Jonas Blue.

het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

0: Streeknieuws met Saskia Streekomroep de Beverlanden.
1: Automobilisten op Noord-Beveland hebben vorig jaar flink wat verkeersboetes gekregen. Volgens de cijfers van het CNJB werden in totaal ruim 5000 bekeuringen uitgedeeld. Goed voor een totaalbedrag van meer dan 535.000 euro. Verder de meeste boetes waren voor te hard rijden. Daarvoor werden bijna 4.750 bekeuringen uitgeschreven. Samen waren die goed voor ruim 450.000 euro alleen al aan boetes. Verder kregen tientallen automobilisten bekeuringen omdat hun APK was verlopen of omdat hun voertuig niet verzekerd was. Ook het overschrijden van een doorgetrokken streep kwam regelmatig voor. Landelijk blijft de snelheidsovertreding de meest voorkomende verkeersovertreding. Zwaardere boetes worden juist uitgedeeld voor gevaarlijk rijgedrag, zoals bellen achter het stuur of

Sia. En daarvoor de Reinald Girls, I Rod and Jack. Kende je die nog uit de jaren 80? Hey, tot zover deze aflevering van de Kettingreactie op Streekomroute Beveland. Volgende week, zaterdag en zondag, zijn Saskia natuurlijk en ik weer bij je terug voor een nieuwe aflevering op je radio. Vergeet niet even je lijstje door te geven voor de Zomerse 50. Je weet het, hij komt eraan. 19 juli gaan we hem uitzenden. En wil jij 3 lekkere zomerse platen erin hebben? Geef het dan nu maar even door via info@streekomroeptebeveland.nl. Wij wensen je nog een hele fijne zondag. Volgende week zijn we dus weer. De laatste plaat die wij aankondigen, althans uit mijn mond dan in dit geval, is Saint Christians en Harvest for the World.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

muziek van heel erg lang geleden was dat afkomstig van Roy Orbison. Hij had het over Lana. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Westlandse Muziekpaleis. Ook dit uurtje zit weer boordevol met muziek uit het heden en voornamelijk uit het verleden. Afgewisseld met wat nutteloze informatie. Dit is een oudje van de Doobie Brothers, The Long Train Running.

Een gouden oude opname was dat van de Doobie Brothers, afkomstig de Long Train Running. Ik neem je mee terug in de geschiedenis en wel naar de 5e juli van het jaar 2012. In Londen werd het hoogste gebouw van Europa geopend. Het gebouw heet De Scherf en is in totaal 310 meter hoog. En dit is muziek van de Dolly Dots, What an Eye.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken.

0: De nieuwe single was dat van Niall Horan, Taste So Good. Ondertussen heeft hij zijn vierde album uitgebracht en die heet Dinner Party. Dit is de tweede single die van dit album is verschenen.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar muziek van de Mama's en Papa's, The Wanted en Genesis. Maar eerst Mama Sjasje.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

laten ze alleen achter. Laat me alleen, dat was Mama's jasje. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet lief hebben zonder te geven. Dat werd gezegd door Amy Carmichael en dat was een Iers missionaris.

0: In Amerika haalden ze de nummer 1 positie in de top 100. Hier in de Benelux haalden ze de tipperaden en daar bleef het bij. De formatie Looking Glass met hun enige single, dateert uit 1972. Brandy, You're a Fine Girl.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

0: hebben heel wat hits op hun naam staan. Dit was er eentje uit 1991. Simply That was dat met Stars.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben drie zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Er zijn naar nu blijkt twee jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Leende is de vertraging 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A76 Geleen richting Duitsland, 10 minuten vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

heerlijke samenzang zoals we van deze mensen gewend zijn. De mamas en papas waren dat met de California Dreaming. Orthorexia, dat is de eetstoornis van deze tijd. Het is een ziekelijke fixatie op puur en gezond eten. Mensen met orthorexia schrappen stap voor stap hele voedselgroepen. Eerst suiker en gluten, dan zuivel en granen. En daarna alles met additieven of bespoten ingrediënten. Tot er nog maar een handvol veilige producten overblijft. Dat lijkt gezond, maar het leidt vaak tot tekorten. Gewichtsverlies, angst rond eten en sociale isolatie. Omdat spontaan uit eten gaan simpelweg niet meer kan.

en afkomstig uit Noorwegen hebben heel wat muziek gemaakt, maar wij kennen ze alleen van deze single. Fra Lipo Lipi was dat en Shouldn't Have To Be Like That. En dit is een hele bekende gouden ouwe. Johnny Lyon, Sofietje.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

de formatie The Wanted was dat een Show Me Love. En daarvoor kon je nog luisteren naar die grote hit van Johnny Lyon. Afkomstig uit 1965 was dat Sofietje. En dit is waarschijnlijk de grootste hit aller tijden voor de formatie Genesis. Daarmee stonden ze ineens op de kaart. Hier is Follow You, Follow Me.

Ongetwijfeld een van de meest bekende opnames van deze formatie. Genesis was dat. En Follow You, Follow Me. In deze tijd van het jaar denk je maar aan een aantal dingen. Zon, zee en vakantie. En daarover gaat ook de volgende plaat. MC Micah G is dit, tezamen met DJ Sven.

0: Natuurlijk met dank aan Madonna voor de single Holiday. Dat was MC Micah G. Tezamen met DJ Sven. De Holiday Lab.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Vincent van Gogh verkocht tijdens zijn leven precies één schilderij.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan. Met deze nieuw verworven kennis.

0: originele single dateert van 1980 en was afkomstig van Kool & The Gang. In 2003 werd het in een nieuw jasje gestoken door Atomic Kitten. Het heette nog steeds Ladies Night.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse alternatieve Für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem is de vertraging 5 minuten. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam voor goede reden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Deutschland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batendorp is de vertraging 5 minuten. A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt.

Het weer, vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Für Deutschland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiïtische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. En bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop, Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: streekomroep de Beverlanden.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Adrie van Putten.
3: Resistance is futile. Your culture will adapt to service us.
2: Classic rock op jouw radio.
4: Heart and Call of the Wild. Het is 5 juli 2026, de hoogste tijd voor Classic Rock. Aflevering 429, 2 uur lang Classic Rock op streekomroep te Beverlanden. Te beluisteren via alle bekende kanalen en via DAB+.

Olivia Newton-John en ILO en Xanadu van de gelijknamige film uit 1980. De film zelf komt amper uit de kosten en krijgt twijfelachtige eer een van de eerste Razzies te mogen ontvangen. Die voor de slechtste regisseur. Het nummer zelf wordt wel een hit. Het behaalt de hoogste notering in onder andere Engeland, Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Ja, Run to the Hills.

Run to the Hills van Iron Maiden. Steve Harris van Iron Maiden schrijft het nummer. Het is een epische vertelling van een bloederige tafereel dat plaatsvindt als Europese kolonisten inheemse Amerikanen verdrijven uit hun woongebied. Het nummer beschrijft op zijn, gewoon de theatrale Iron Maiden manier, twee verschillende perspectieven waar Dickinson's stem zich perfect verleent. In het eerste couplet verplaatst het zich in de onderdrukte inheemse Amerikanen die met geweld weggejaagd worden. In het tweede gedeelte, de witte man kwam via de zee. Hij bracht pijn en ellende met zich mee. Couplet 2 kijkt door de ogen van de onderdrukker. Verkrachtende vrouw en verwoestende man, de enige goede Indianen zijn tam. Ja, dat zijn dingen die waarschijnlijk vandaag de dag nog steeds gelden. Tenminste, zoals een heleboel mensen... Nee, ik zeg het verkeerd. Het zijn dingen die vandaag de dag nog steeds de mens bezighouden. Laat ik het zo stellen.

AC/DC en Whole Lotta Rosie. Een eendagsvlieg of niet, maar de Four No Blondes scoren in de zomer van 1993 een tijdloze hit. De band domineert met What's Up wekenlang de Nederlandse hitlijsten. Wat gebeurt er, denkt Four No Blondes frontvrouw Linda Perry als ze What's Up schrijft. De zangeres beschrijft in het nummer hoe ze als 25-jarige in werkelijkheid, is dan pas 24, net zoals veel van haar leeftijdsgenoten, haar leven op de rit probeert te krijgen. Maar ze voelt zich tegengehouden door instellingen en hoopt op veranderingen. I pray every single day for a revolution.

Dan was ik zo net het een en ander aan het opzoeken op het grote net, op het World Wide Web, om het maar even zo mooi te zeggen, over Leave a Light On van Belinda Carlisle. En je staat versteld van hoeveel dingen je met die titel tegenkomt. Dat is echt bizar gewoon. Onder andere, hoe heet ze? Beth Hart, die heeft een nummer gemaakt met, maar dat was dan Leave the Light On. Schijn een lichtje op mij, dat schijnt er ook om even verwant te zijn. En nog veel meer, ongelooflijk eigenlijk best van. Maar zoals ik al zei, Leave the Light On is van Belinda Carlisle opgenomen voor haar derde studioalbum Runaway Horses uit 1989.

Ja, deze dame die we zo gaan draaien, die behoort tot de beroemruchte Club van 27. Het is eigenlijk een benaming voor een groep behoorlijk invloedrijke muzikanten en artiesten die allemaal op 27-jarige leeftijd zijn overleden. Hoewel de lijst eigenlijk niet officieel is, worden de nou, toch een aantal vaste artiesten het stevast toegerekend. Bijvoorbeeld Robert Johnson, bluespionier Brian Jones, de oprichter van de Rolling Stones, Hendrix, Jimmy, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain. En eigenlijk met de dood van Kurt Cobain kwam eigenlijk pas echt die lijst, zou maar zeggen, tot leven. En Amy Winehouse, die we nou gaan draaien. Allemaal 27 jaar oud.

12 maart 2015 kwam het album Drones uit van de band Muse, de Britse band Muse. En daar kwam dit nummer vandaan, Psycho.

Ik heb ik denk misschien wel een jaar of anderhalf jaar terug ooit eens een keer tijdens mijn programma een mededeling gedaan over het feit dat ik een verslaving heb. En iedereen heeft een verslaving, geef het maar gewoon toe. Ontken het maar niet, maar ik ben verslaafd aan M&M's. En dan het liefste eerst de blauwe, dan de gele, dan de rode en uiteindelijk de bruine overhoudend. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ja, het klinkt misschien heel vreemd. Maar ik heb er tegenwoordig een andere verslaving bij en dat zijn tumtums. Ken je ze niet? Die oude snoepjes van vroeger. Alleen wat ik een nadeel vind, er zat altijd zo'n chocolaatje bij me van die pindatjes of van die kraaltjes erbovenop. En die zitten er tegenwoordig niet meer in. Ik vind dat zeer teleurstellend. Ik weet ook niet wat het met dit programma te maken heeft, maar ik dacht, kom, laat ik het jullie eens delen.

0: The Doors en L.A. Woman. We hadden het net over de Club van 27. Over artiesten en zangers en schrijvers enzovoort. Die op 27-jarige leeftijd waren overleden. En een van was Kurt Cobain. En ja, toen Kurt Cobain kwam te overlijden. Toen kwam eigenlijk pas die lijst echt naar voren. Het werd er steeds meer over gesproken. Nou, waarom dan ook niet? Kurt Cobain en Nirvana en Smells Like Teen Spirit.
1: App of bel naar 011 3 79 41 00.

Ja, we gaan de laatste plaat draaien van dit allereerste uur van Classic Rock hier op Streekomroep de Beveland. Zometeen na het nieuws en alle andere berichten zijn we weer terug bij u met nog meer muziek. Ik laat jullie achter met Uriah Heep en The Lady in Black. Ik zou zeggen tot zometeen.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop, Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Adrie van Putten.
2: Resistance is futile.
1: Classic Rock op jouw radio.
3: Psycho Killer van de Talking Heads. Welkom terug bij het tweede uur van Classic Rock hier op Streekomroep de Beverlanden op deze 5 juli 2026. Mochten jullie trouwens zagen het geluid horen of weet ik veel, maar de temperatuur hier in de studio is enigszins opgelopen, dus ik heb een ventilator aangezet. Komt ie. Storm en wind. Net of je in een of andere grote storm terecht bent gekomen, joh. Maar we maken het uit. Deep Purple en Lazy.

Deep Purple en Lazy. Wild Child gaat over een jongen die verliefd is op een meisje waarvan hij weet dat hij haar niet kan krijgen. Toch blijft hij van het dromen. Het nummer was jarenlang het idee van de Black Keys, maar het wilde vaak niet lukken om een tekstueel in orde te maken. Uiteindelijk kwam de tekst tot stand met hulp van Greg Cartwright, frontman van de band Reckoning Sound. De plaat flopte in Amerika, maar bereikte wel de 46e positie in de Canadese downloadlijst. In Nederland bereikte het nummer de 19e plaats in de tipparade, waarmee de Black Keys voor het eerst in bijna 10 jaar weer eens iets lukte.

Tom Petty en de Heartbreakers. Tom Petty, in 2017 overleden, wordt ook wel eens vergeleken met Bob Dylan en Neil Young. Met het album Still Got the Blues kwam Gary Moore toch weer terug naar zijn grote liefde, de blues. Het gebeurde vaak dat hij voor zijn optreden zijn eigen een beetje warm zat te spelen in de kleedruimtes. En dan ondertussen ja, de bekende blues dingetjes, rieltjes aan het spelen was. En toch voelde hij daar weer van, hé, hey, ja, dat klinkt wel lekker. En iedereen kent natuurlijk ook wel het nummer Still Got the Blues for You. Maar ik heb een ander nummer gekozen van dat album en dat is Texas Strut.

zijn in de loop van de jaren al behoorlijk wat samenwerkingen geweest tussen verschillende artiesten, maar dit is toch wel een van de mooiste die er maar kan bestaan. Twee van zulke giganten, Buddy Guy en Carlos Santana, Where the Blues Begins.

Take Me In Your Arms van The Doobie Brothers. Norman Jeffrey Healy, geboren op 25 maart 1966 en helaas veel te vroeg overleden op 2 maart 2008, was een Canadese blues, rock en jazzgitarist. Healy werd geboren in Toronto en groeide op in het westen van de stad. Hij werd als baby geadopteerd. Zijn adoptievader was brandweerman. Toen hij bijna een jaar oud was, verloor Healy zijn gezicht door retinoblastoom, een zeldzame vorm van kanker van het oog. Zijn ogen moesten operatief worden verwijderd en hij kreeg oogprotheses. Healy begon gitaar te spelen toen hij 3 was en ontwikkelde zijn unieke speelstijl door het instrument plat op zijn schoot te bespelen. Op 9-jarige leeftijd werd zijn muzikale talenten getoond in een interview in het kinderprogramma Cucumber van TV Ontario. Toen hij 15 was, richtte Healy de band Blue Direction op. En ja, de rest is een geschiedenis die, ik zou zeggen, zoek het een keer op internet. Maar dit is Jeff Healy en Roadhouse Blues.

Love Overdol van de Dire Straits. Het zit er weer op voor deze 5 juli 2026. De laatste 5 juli van de maand 2026. Aflevering 429 van Classic Rock hier op Streekomroep de Beverlanden. Hey, ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Ik wens jullie nog heel veel plezier met de rest van de programmering. Tot de volgende keer. Tot een nieuwe Classic Rock. Ik laat jullie achter met een echte blues van Ryan McGarvey. Blues knocking at my door.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Cure.
1: In 2019 kreeg je het gevoel dat ze aan een tweede jeugd begonnen waren, want ze waren weer razend populair en scoorden gigantisch met fantastische live optredens op diverse belangrijke festivals. Dit was er een van 30 jaar daarvoor, inderdaad 1989. The Cure en Lullaby. Hartelijk welkom bij een 80's special van muziektherapie. Mijn naam is René van den Abele. Een uur lang muziek uit één decennium. En jawel, er is zat leuks gemaakt hoor.
2: 1984.
1: Deze bijvoorbeeld, best een wonderlijke combinatie eigenlijk. Mick Jagger, tezamen met The Jacksons. 1984.

0: Ja, hoe je het went of keert, toch wel een verzameling. Nou ja, groten in de studio, zo moet je het toch absoluut wel zien. Mick Jagger, tezamen met de Jacksons en hun State of Shock. Een muziektherapie special van de 80's. En de 80's kun je toch echt wel beschouwen als het decennium waarin Madonna een wereldwijd fenomeen werd.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: En dit was wel een erg geruchtmakende. Niet alleen de tekst, ook de clip sloeg erin. Ook meisjes hebben daar steun aan gehad. En dat kan je natuurlijk niet voor waarlozen zijn.

0: Zeker geholpen door de tv-clipstations die in de jaren 80 de opkomst maakten. Maar het is ook gewoon een hartstikke goede plaat. Madonna en Papa Don't Preach.
1: Wat voor type jongens waren het, de radiopiraten?
2: Ik zou bijna zeggen min of meer verslaafd aan het uitzenden.
3: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Ja, want ook dat waren de jaren 80, waarin de landpiraten, nou ik wil niet zeggen dat voor het zeggen kregen, maar ze in ieder geval wel erg populair werden. En sommigen groeiden uit tot zeer vertrouwde vriendjes. Leuk hoor. Muziek van Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved?

0: In mei 1981 ging dat toch wel een schokgolf door de muziekwereld. Het overlijden van Bob Marley, een echte grootheid, uniek wel. Dit was hij samen met de Wailers en Could You Be Loved. Mark, hebben we alle jaren bij elkaar?
1: 1980, ja. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
0: Moet lukken dus, hè? Hele decennium compleet. Een episch special in muziektherapie met S-Express. En team from S-Express. Ja,

Mooi, team from As Express. As Express in de 80s special van muziektherapie. Wordy Rapping Hood zit een stukje in trouwens, ik weet niet of je dat weet, van een Marokkaans kinderliedje. Kijk maar of je het eruit haalt, de Tam Tam Club.

0: Muziektherapie.
1: Eind 1981 werd duidelijk dat de muziekwereld er een fenomeen bij had. Prince brak definitief door. En 2 jaar later kwam hij met een bioscoopfilm.

In een paar jaar tijd uitgegroeid tot een absolute wereldster. En hij was op oorlogssterkte met zijn Revolution en Wendy en Lisa. Dit was hier met de titelsong van de bioscoopfilm met het album Purple Rain. De jaren 80 waren op televisie natuurlijk ook de jaren van Miami Vice. Een razend populaire politieserie die zich afspeelde in Florida met Philip Michael Thomas. En Don Johnson die ook kon zingen.

0: Mooie?
1: Nou.
0: Mooie?
1: Hé, hé.
0: Is dat mooi of niet? Hé? Hey? Tranen van in mijn ogen. Kippen wel.
2: Right now, the Beatles.
3: Quad Four, the Fab Four.
4: In de jaren 80 waren de Beatles natuurlijk niet meer actief. Sterker, vanaf december 1980 had het niet eens meer gekund. Maar er werd wel samengewerkt. In de film Give My Regards to Broad Street van Paul McCartney deed ook Ringo mee. Alleen wilde hij niet drummen op nieuwe versies van Beatle-nummers. Paul McCartney, For No One.

0: mooie nieuwe versie van For No One, afkomstig uit die bioscoopfilmen, dus de soundtrack Give My Regards to Broad Street, Paul McCartney.
1: 1980.

Zes maanden nadat Brian May het nummer had geschreven, stond het op het album The Game. Prachtig. Queen en Save Me. De jaren 80 vormen natuurlijk ook het decennium waarin er voor de allereerste keer hits werden gescoord, en grote hits zelfs, met nummers waarin samples van andere nummers waren opgenomen. Mars was een van de gelukkigen, zeg maar. Pump up the volume. Mijn naam is René van der Nabelen. Tot volgende week.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de 2e verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Oriëntaal waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand.

En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverland.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze verse Black and Blues. Het kan verkeren. De ene keer als we bezig zijn om dit programma uit te zenden, regent het pijpenstelen. En de andere keer vallen de mussen van het dak. Hoe is het bij jou? Nou, ik hoop goed. En de plek waar je luistert, ga je zo meteen 12 tracks beluisteren van absoluut wereldklasse tot muziek met een vraagteken. Want we zijn het consumentenprogramma van de bluesliefhebberen. Jij kunt zelf bepalen wat je goed en minder goed vindt. Deze vind ik in ieder geval goed. Het nieuwe album van King of the World. Nederlandse band. Die heet dan ook The New King. Met onder andere Ruud Wewert, Govert van der Kolm. Ik kan het hele lijstje gaan opnoemen. Dat ga ik niet doen. Ik ga het draaien. Wat dacht je van deze van The New King?

Caretaker werd gezongen door Danny Marks. Danny Marks is weer terug na vele omzwervingen in de blues en ook als sessiemuzikant. Deze Canadees weet hoe je moet zingen en moet spelen en gaat al vele jaren mee. Zijn nieuwe cd Back to the Blues draai ik graag. Daarvan Caretaker. Nu naar Annie Piper heet ze. Ze noemt zichzelf Vamp, geboren in Australië en tegenwoordig woonachtig in de States. Ach, maakt het uit. Het gaat om de cd en het is de zoveelste van Annie Piper die ertoe doet. Men are like potato chips. Zo is de titel van de cd. En wat ga ik daarvan draaien? Ik dacht Cactus Girl.

Live in Cork. Ja, de ene gitaarheld Joe Bonamassa eert de andere, Rory Gallagher, met een pracht van een live cd. En dat allemaal The Spirit of Rory geheten. Dit nummer was trouwens Bad Penny, zo heet het. Ga door met Black and Blues, want we hebben nog veel voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld uit Germany, onze oosterburen dus. Andreas Dielman met zijn band. Dat is een trio. Ze spelen voornamelijk hard blues, hard rock en alles daartussenin. Cold Wind on a Dark Black Night. Cold Wind on a Dark Black Night. Hele mond vol, daar ga ik van draaien. En de titel, ja, die was ik even kwijt. Maar volgens mij, heb ik hem toch, ik wou zeggen. Een titel die we vaker hebben gehoord, maar hij is anders. Dat is cryptisch omschreven, hè? On the Road Again.

Mooi, vind je niet? This is Who I Am werd gezongen en ook gespeeld door Joanne Sean Taylor. Het is de titeltrack van haar nieuwe CD. En daar staat behalve deze balladachtige blues ook zeer authentieke blues op. Het is maar net waar je van houdt, natuurlijk. Ik neem je mee nog even verder in de Britse blues scene. En dan komen we uit bij Dave Thomas. Dat is een oud-gediende. Dave Thomas gaat al jaren mee en kan je van alles vertellen over wie dan ook in de Britse blues. Zijn nieuwe CD die heet Bridge Street Blues.

0: Where Do We Go? Ja, dat willen we allemaal natuurlijk wel eens weten. Gallia Fold heet ze. Het is een album dat opgenomen is in Nashville met producer J.D. Simon. Burn the House Down heet het album. En ja, we kennen Gallia Fold vooral van haar One Man Band. Maar volgens mij zijn er nu meerdere muzikanten actief geweest. En het klinkt wederom, denk ik, fijn en goed. In Black & Blues neem ik je graag mee naar de jonge talenten, want die zijn er natuurlijk ook gelukkig, maar ook dat nog. Het Amerikaanse label Little Village doet jaarlijks altijd een flinke duiten in het zakje door te zoeken naar jong talent en die een kans te geven. Hun eigen muzikanten spelen dan vaak op de achtergrond een stukje mee, maar het is vooral de artiest zelf. Nou, 19 jaar is Harrell Davenport. Young Rel heet zijn album. Er staan 13 tracks op, waarvan 10 tracks maar liefst zelf geschreven. Ik ga er denk ik maar eens eentje opzetten van die 13. En dan laat je de komende weken er vaak mee kennis maken. Want meestal wanneer het gaat om het album van het label Little Village. Ja, dan worden het grote jongens. Ik kan je er zo een vracht gaan opnoemen. Maar dat gaat van de muziek af. Harrell Davenport met Tomorrow.
1: One.

zevenkoppige band onder leiding van Megan Parnell, of in ieder geval met zang van, zou je ook kunnen zeggen, Bywater Cole uit Canada, veelvuldig in Nederland te horen. En ik was vergeten om de vorige track af te kondigen en dat kwam omdat hier een aardig stukje onweer naast de studio plaatsvindt op dit moment. Gelukkig hoor je het denk ik niet zo op de achtergrond. We hebben het aardig goed geïsoleerd. Nikki T was dat, samen met de Snake Charmers. Van de album Ain't Wasting Times. En hoe komen we daar dan bij? Nou, hij was eigenlijk gitarist bij Ronnie Earl. Vijf cd's van Ronnie Earl. Daar was deze man de gitarist. En dan nu dus een eigen. En dat heeft hij denk ik dik verdiend. Snel door met de nieuwe van GA20. Ook die komen veelvuldig in Nederland. We kennen al de single die Crazy Love heet van een nieuwe album, Blues Now. En daarvan nu, I Can't Hold Out.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van £5 miljoen ook niet zou hebben gemeld.

En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden. De Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen.

En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: wish you knew why.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen.

En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: imposter.
1: Ontspannen de nacht in met Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen.

En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.